Ni tunasema asante kabisa kwani mko wengi kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni, muda ni mwafaka tuweze tukafata kipindi kietu Le Coin Théologie, Coin de Théologie iko rediffusion, tuweze tukafata asante.